0: Weerbericht.
1: De komende uren vallen er verspreid over het land geregeld buien die in de kustprovincies ook gepaard kunnen gaan met onweer. Als het even niet regent, kan ook de zon zich af en toe even laten zien. De wind is westelijk en matig. Aan zee en in het noorden kan die oplopen tot krachtig, windkracht 4 tot 6. De buien en de landelijke OV-staking zorgen vandaag voor extra drukte op de Nederlandse wegen. Vanmiddag blijven er buien vallen en het wordt 17 tot 19 graden, iets koeler dan normaal is voor de tijd van het jaar. Vanavond opnieuw hier en daar een bui, maar wel minder vaak dan overdag. Op veel plaatsen blijft het dan droog en klaart het verder op. De wind neemt langzaam in kracht af en de minima liggen vannacht rond de 8 graden in het binnenland en zo'n 13 graden vlak aan zee. Morgen blijft het overwegend droog en zonnig met middagtemperaturen rond de 19 graden en een matige zuidwestenwind. Vrijdag slaat het weer om, er vallen dan veel buien. De wind draait naar noordwest en veel warmer dan 19 graden wordt het niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Het radiostation voor iedereen.
1: We gaan terug naar 1995 met deze Nederlandse formatie Teaspoon. En wat gaan we doen op het strand?

Uit 1997, Sex on the Beach van Teaspoon kwam de Nederlandse hitparade binnen op 19 juli. Hoogste notering nummer 3, totaal 16 weken genoteerd. Ook 16 weken genoteerd in de Vlaamse Ultra Top 50. Datum van binnenkomst daar op 9 augustus. Hoogste notering in Vlaanderen op nummer 4. Sex on the Beach van Teaspoon. Must be the-

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In heel Nederland ligt het openbaar vervoer plat. Gedurende 24 uur rijden er nergens treinen, metro's en bussen en ook de veerponten varen niet. De handelsoorlog tussen de VS en Canada breidt zich uit. Over 3 weken mogen Canadese zuivel, alcoholische dranken en motorfietsen niet meer worden vervoerd naar de VS. De verhuizing van het RIVM van Bilthoven naar Utrecht loopt opnieuw vertraging op. Het pand werd, 8 jaar te laat, in april opgeleverd, maar nu moeten er eerst gasgeneratoren komen. De politie in Nederland, België en Duitsland gaat streng optreden tegen het vuurwerkverbod. De grenscontroles tussen de 3 landen wordt fors verscherpt. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits komt verder op gang. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je een kwartiertijdsverlies. Verder is op de A28 bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Daardoor loopt het ook vast op de lokale wegen, zoals op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 25 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. En tot slot op de A50 Os richting Eindhoven. Voor Veghel Noord gebeurde eerder een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur extra reistijd.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. Een beetje vreemd, maar wel lekker.
1: Haar naam is Sera de Bruin, oftewel Sera is een Nederlandse zangeres en songwriter. En hier is ze dan weer opnieuw met een plaat die is getiteld Take a Chance.

Sera de Bruin, oftewel Sera, de Nederlandse zangeres en songwriter, geboren op 11 mei 1994. En de plaat die werd geproduceerd door Bas van Dalen en niet te vergeten zanger Alan Clark.

0: Dit is Radio Bergijk. Beter dan al die anderen.
1: We gaan eventjes terug in de tijd, in de ochtendshow. We gaan terug naar het jaar 1970. En dat doen we dan met de Nederlandse formatie, de T-Set. Ze kwamen destijds uit Delft. Hier zijn ze met Sea Like Sweets. Yeah.

Het komt allemaal van het album In the Morning of My Days. Daar waren de T-sets met Sea Likes Weeds. Men suggereerde toen de tijd dat het ging over marihuana, oftewel weeds, weed of wat dan ook mogen zijn, oftewel softdrugs. Maar de zanger en de tekstdichter van het nummer, Peter Tetrode, heeft dat altijd ontkend en zei dat het ging over onkruid. In ieder geval, lekkere plaat uit 1970 van de T-set en Sea Likes Weeds.

0: is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Vandaag ligt het openbaar vervoer in Nederland bijna helemaal plat. Het personeel staakt omdat ze het niet eens zijn met de bezuinigingen op sociale zekerheid. Veel Nederlanders zoeken een alternatief om van A naar B te komen. Aanbieders van deelauto's merken dat het aantal boekingen een stuk hoger ligt dan normaal. Inwoners van het Utrechtse Elst die vannacht hals over kop hun huis uit moesten door een gaslek, mogen nu weer terug. Door de lekkage was gas een rioolbuis ingestroomd. Het lek is gedicht en het achtergebleven gas is uit het riool gefilterd. Niet alle huizen hebben alweer gas en elektriciteit, de aansluitingen worden hersteld. Sinds de invoering van het vuurwerk is uit het riool gefilterd. Niet alle huizen hebben alweer gas en elektriciteit, de aansluitingen worden hersteld. Sinds de invoering van het vuurwerkverbod...

0: ingediende moties meer dan verdubbeld. Er vallen buien en langs de kust kunnen die fel zijn met veel regen en ook onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is vooral aan zee onstuimig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon.
1: Radio Bergijk.
2: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 380 kilometer file. Een aantal files die opvallen zijn onder andere de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten staat een kapotte auto. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Verder is op de A28 bij Nijkerk in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Er wordt ook lokaal omgereden. Zo loopt het nu vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan een ongeluk op de A44 richting Amsterdam. Tussen Oegstgeest Noord en afrit Noordwijkerhout ging het mis. Daardoor heb je nu 20 minuten vertraging. En tot slot de A50, Os richting Eindhoven. Voor Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

in 2011 zijn ze begonnen. En dan zul je zeggen, wie zijn er dan begonnen? Nou, de broers Jordi en Sander Huisman. En toen heet het nog het Criss Cross Amsterdam project. En Criss Cross, dat is een knipoogje naar een duo dat in 1992 een top 2 hit scoorde met Jump, oftewel Criss Cross. Criss Cross, tezamen met Anton en 130 op de vlucht.

0: Weerbericht.
1: De komende uren vallen er verspreid over het land geregeld buien die in de kustprovincies ook gepaard kunnen gaan met onweer. Als het even niet regent, kan ook de zon zich af en toe even laten zien. De wind is westelijk en matig. Aan zee en in het noorden kan die oplopen tot krachtig, windkracht 4 tot 6. De buien en de landelijke OV-staking zorgen vandaag voor extra drukte op de Nederlandse wegen. Vanmiddag blijven er buien vallen en het wordt 17 tot 19 graden, iets koeler dan normaal is voor de tijd van het jaar. Vanavond opnieuw hier en daar een bui, maar wel minder vaak dan overdag. Op veel plaatsen blijft het dan droog en klaart het verder op. De wind neemt langzaam in kracht af en de minima liggen vannacht rond de 8 graden in het binnenland en zo'n 13 graden vlak aan zee. Morgen blijft het overwegend droog en zonnig met middagtemperaturen rond de 19 graden en een matige zuidwestenwind. Vrijdag slaat het weer om, er vallen dan veel buien, de wind draait naar noordwest en veel warmer dan 19 graden wordt het niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
3: See the frowns on the jugglers and the clowns when they all did.

0: Radio Bergijk. Het is een gevoel.
1: 1983 is het hitjaar voor deze Nederlandse band. Natuurlijk is dit de Nederlandse band, want we draaien heel veel Nederlandse artiesten en bands. Dit is de formatie The Dutch. De naam doet het natuurlijk al vermoeden dat ze uit Nederland komen. En dat is ook inderdaad zo. Ze hadden één hit, en dat deden ze met dit nummer wat we nu gaan draaien. This is Welfare.

Uit 1983, The Dutch and This Is Welfare. Ze kwamen tot nummer 25 in de Nederlandse hitparade en ze stonden 5 weken genoteerd. The Dutch and This Is Welfare.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Britse vliegverkeer komt weer op gang. Onder meer de luchthavens Heathrow, Stansted en Gatwick in Londen lagen gisteren grotendeels lam door technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden passagiers zijn daar gestrand. De belastingdruk is de voorbije 10 jaar voor alle inkomensgroepen gedaald. Volgens het CBS zijn de hoogste inkomens de uitzondering. Die betalen gemiddeld een kwart belasting. De laagste inkomensgroep betaalt helemaal geen belasting. Vandaag kun je geen gebruik maken van treinen, metro's of veerponten. Het hele openbaar vervoer staakt vandaag. Door de droogte zijn de afgelopen zomer flink minder goederen vervoerd door de binnenvaart. In augustus ging er bijna 19% minder gewicht door de kanalen en rivieren. Het weer, af en toe een bui, aan de kust ook met onweer. Er staat een matige tot krachtige westenwind en het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk, ondanks de landelijke OV-staking. Er staat nu zo'n 320 kilometer file. Een aantal files vallen op, zoals de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rottepolderplein gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Verder is op de A28 bij Nijkerk in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder oponthoud op de A50 Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechterrijstrook is dicht en daardoor doe je er 20 minuten langer over. En tot slot de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Best staat 16 kilometer file met 20 minuten extra reistijd.
4: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: was just like... Radio Bergijk, voor mensen met goede oren en voor de rest ook.
1: Het Ramse Shaffi, zing, vecht, huil, bid, lach en bewonder.
2: Toch? Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

voor degene met het open gezicht, voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet.

volgens mij de plaat met de langste titels een beetje hier in Nederland. Ramses Shaffy met Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. De plaat die stamt uit 1971.

0: Radio Bergijk. Ook aanbevolen door mensen zonder smaak.
1: We gaan het eventjes hebben over een opmerkelijke band. Ja, wel natuurlijk weer van Nederlandse bodem. Ze werden vooral bekend door de televisieserie Spijkerhoek. Maar er zat weer een verhaaltje achter. Ja. Hier is Shift en Wonderful.

Betty and Shift en Wonderful. Het was een Nederlandse popgroep uit Hilversum. Maar ze werden pas bekend dankzij de televisieserie Spijkerhoek. De band die was oorspronkelijk opgericht door John Eubank en de zangeres Sophia Wezer. En in Spijkerhoek werd er dus gezongen door Mary Lou van Steenis. Oftewel, haar personage was Patty Starrenburg. Nog een opmerkelijk feitje was dat Victor Reinier, ja die, was de bespeler van de toetsen in Spijkerhoek. Maar de echte toetsen werden dus gespeeld door John Eubank. En Sophia Wezer was dus de echte zangeres van Patty and Shift.